Hey, stiekem weet ik niet eens of ik wil. En stiekem geef ik geen reet om de bil. Ik ben overwerkt en ik merk het, want ik loop te zeuren. Het is geluid, maak ruzie met Misha over kleuren.

0: doen, te doen. Veel te ver van huis, doen, te doen. Huilend in een taxi, doen, te doen, te doen.
1: Dit is Urgent FM.

0: az Ürgent FM.
1: 8 uur.
0: Ürgent FM.
1: Nieuws.
2: Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels goed. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld tussen 75% en 87%. Werner de Doppeleer.
3: Voor het vijfde leerjaar kunnen we zeggen dat de beste scores worden gehaald op vragen over het openbaar vervoer, over de dode hoek. Leerlingen scoren iets minder goed over voorrangsregels, daar is 65% correct. De plaats op de weg is ook niet altijd zo goed gekend en ook verkeerstekens 70%.
2: Het vijfde leerjaar legt die toets al jaren af. De leerlingen scoorden zelfs iets beter dan vorig jaar. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering verloren door de beperking daarvan in de tijd, belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. De voorspelling was positiever. Daarin vond een derde werk en klopte een derde aan bij het OCMW voor een leefloon. In de haven van Gent woedt een zware brand bij een afvalbedrijf. Er hangt veel rook en dat veroorzaakt hinder, zegt Bjorn Brion van de brandweer.
4: De rook drijft af richting Kluizen, Ertvelden en Doornzeelen. Dus dat zijn allemaal deelgemeenten of dorpen van Evergem. De gemeente Zelzate en Evergem en de stad Gent hebben elk een bi-alert verstuurd naar de mensen die in de getroffen zone wonen om te vragen om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.
2: Het is nog niet duidelijk waarom of hoe de brand ontstond. De dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp. Op het WK voetbal wordt Australië mogelijk de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Australië speelde 0-0 gelijk tegen Paraguay en gaat als tweede in zijn groep naar de 16e finales. De VS wint die groep, ook al verloor het van Turkije met 3-2. Dat was al uitgeschakeld. En Nederland stoot door als groepswinnaar na 3-1 winst tegen Tunesië. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei door. Nederland speelt in de tweede ronde tegen Marokko. En Duitsland verloor gisteravond met 2-1 van Ecuador, maar was al geplaatst. Ecuador gaat door als een van de beste derde. Ivoorkust werd tweede na 2-0 winst tegen Curaçao. Om door te stoten moeten onze Rode Duivels morgen vroeg wel eerst nog winnen van Nieuw-Zeeland. Jeremy Doku start normaal gezien wel op de bank, dat heeft bondscoach Garcia gezegd. Doku trainde gisteren wel mee, maar moet nog wat bekomen van enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om de bevalling van zijn vrouw mee te maken. Ook Romelu Lukaku lijkt onzeker om te starten tegen Nieuw-Zeeland. Volgens Garcia is hij nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Wel zeker aan de aftrap is Brandon Mechelen. Hij rekent op winst.
5: Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de rust is gebleven in de groep. We weten dat het beter kan. Het is niet dat we geen vertrouwen hebben, dat we nu nerveus moeten worden. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
2: Aftrap morgen vroeg om 5 uur onze tijd. Veel zon vandaag en het wordt weer heet. 34 graden in het westen, rond 37 in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer. En het blijft warm.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

3 diploma's, maar je bent dom. Ben in Brussel, ik ben welkom. Heb gekocht, eigendom, ja, je kent ons. Doe het easy op een gladde weg, off-road.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het is nu duidelijker welke materialen je mag gebruiken om een oprit of terras aan te leggen. Vlaams minister Jo Broens heeft voor het eerst een lijst vastgelegd. Want ze moeten genoeg water doorlaten.
3: Vandaag is het vaak zo dat men een bepaald materiaal kiest, omdat men dat graag ziet. Maar dat een bepaalde gemeente zegt, ja, wij aanvaarden dat niet als onvoldoende water doorlatend. Dus daar was heel vaak discussie over. En daar hebben we nu meer uniformiteit in gebracht. Mensen die een oprit willen aanleggen, die weten nu zeker van als ik dat materiaal kies, dan is dat water doorlatend en dan wordt dat vergund.
2: De lijst is wel niet definitief en kan altijd aangepast worden. Vlaanderen is erg verhard, waardoor het belangrijk is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen of in de bodem te laten sijpelen en niet zomaar te laten wegvloeien. Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels goed. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld tussen de 75% en 87%. Werner de Doppeleer.
4: Voor het vijfde leerjaar kunnen we zeggen dat de beste scores worden gehaald op vragen over het openbaar vervoer, over de dode hoek. Leerlingen scoren iets minder goed over voorrangsregels, daar is 65% correct. De plaats op de weg is ook niet altijd zo goed gekend en ook verkeerstekens 70%.
2: Het vijfde leerjaar legt die toetsen al jaren af. De leerlingen scoorden iets beter dan vorig jaar. In de haven van Gent staat een afvalbedrijf in brand. Het gaat om meerdere loodsen met restafval. Er hing daarnet veel rook, intussen is die grotendeels weg. Mensen in de buurt kregen een bericht via Be Alert, met de raad om ramen en deuren dicht te houden. De bluswerken zullen wellicht nog enkele uren duren. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. In Congo zijn nu al meer dan 300 mensen overleden door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht. Er zijn intussen ook al meer dan 1100 besmettingen geteld. De nieuwe ebola-variant is dodelijk. Er is ook geen vaccin voor. En op het WK-voetbal kan Australië de volgende tegenstander van onze Rode Duivels worden. Australië speelde 0-0 gelijk tegen Paraguay en gaat als tweede in zijn groep naar de 16e finales. De VS wint die groep, ook al verloor het van Turkije met 3-2. Om mogelijk tegen Australië te spelen, moeten onze Rode Duivels wel eerst zelf nog winnen, morgen vroeg tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon, rond 37 graden in het binnenland tot 40 graden in het oosten. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer. Zaterdag ruim 35 graden, zondag nog 27 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Het dagrecord is alweer gesneuveld voor de derde dag op rij. Het werd daarnet 33,7 graden in Ukkel. Daarmee is het de warmste 26 juni sinds de metingen. Exact 50 jaar geleden werd het 33,5 graden. De temperatuur gaat vanmiddag wel nog blijven stijgen. En intussen is ook de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijn stof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen doen dan best geen zware inspanningen. Zondag zou de luchtkwaliteit wel verbeteren. 1 op de 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijvingsstop, omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijker begeleiders vinden. Bert Breugelmans van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk.
4: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat dat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
3: Lokale besturen zetten daarom soms ook jobstudenten in op de speelpleinen. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is of wat er fout liep. We horen dat er veel ziekenwagens en brandweerwagens ter plaatse zijn en dat de passagiers water hebben gekregen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Daar verwachten ze vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag, 20 juli. Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
5: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. En we raden ook aan passagiers om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen via onze website, zodanig dat die screening veilig en vlot kan verlopen.
3: De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag, in het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En in Parijs is het vanaf nu verboden om alcohol te drinken in het openbaar, door de hitte. Het is een van de maatregelen om de ziekenhuizen te ontlasten tijdens de hittegolf daar. Want wie alcohol drinkt, droogt sneller uit. Vanaf 6 uur vanavond is het voor supermarkten en zo ook verboden om alcohol te verkopen. Restaurants en cafés mogen ze wel nog verkopen. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag kans op onweersbuien. We halen dan tot 38 graden. Zondag zon en stapelwolken, ook kans op buien. En rond 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

thousand years.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
1: Urgent FM.
0: Urgent FM.
2: Landlock Therapy.

Mijn Portugees is niet fantastisch, maar mijn Spaans is wel redelijk goed. Dus vandaar kan ik afleiden dat que Deus da hoogstwaarschijnlijk dat wat God geeft betekent. Ben ik niet zeker van. We gaan verder naar wat Spaanstalige muziek.

Een fiery track. Een recente release eigenlijk, 2022. Voelt wel als een jaren 70 knaller. Underground System met je nummer Into the Fire.

0: Urgent FM.
1: Urgent FM.
2: Landlock Therapy.
3: Let's turn it up a notch.

Dat vorige nummer was een nummer uit 96 van Fiona Apple, The First Taste. En deze is Foster met Tease the Cat. Gereleased op een soort van various compilatie genaamd Postcards from Phantom Island, The International.

myself. And I realize how many paths

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag tot 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: We zien het al enkele uren op onze camerabeelden. Zeer veel volk gaat richting kust, vooral dan op de E40 richting Oostende. Op dit moment bolt het verkeer, al kan je her en der toch wel vertraging ervaren, zeker tussen Aalter en Brugge en in het Gentse.
2: En ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug. En nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. En ook aan de andere kant van Vlaanderen laat de hitte zich voelen. In Limburg is het op de spoeddiensten opvallend druk door mensen die onwel geworden zijn. Het Jessa ziekenhuis roept zijn personeel ook op om het stroomverbruik te verminderen. Zo moeten mobiele airco's eruit, allemaal om een stroompannen te vermijden. En in Antwerpen mogen de trams nog maar maximum 30 km per uur rijden, omdat de bovenleidingen door de hitte te fel doorbuigen. En dat kan schade opleveren. Het Rode Kruis voorziet dit weekend extra vrijwilligers door de hitte. Op sommige festivals en evenementen gaat het zelfs over 20% extra vrijwilligers, zegt Vincent Verbeke.
4: Maar toch wel een heel specifieke focus is zorgen dat we opletten als mensen bijvoorbeeld symptomen vertonen van een zonneslag of zelfs een hitteslag, dat we toch snel kunnen ingrijpen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan extra ziekenwagens die we inzetten of extra materiaal om mensen te koelen.
2: En Lotte Klaas is de nieuwe Belgisch kampioene tijdrijden. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtenbeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte en kwam als vierde over de streep. Over een half uur kennen we de winnaar bij de mannen. Op Wimbledon kennen onze tennismannen hun tegenstanders. Alexander Bloks wacht meteen een lastige opdracht. De Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Rafael Collignon neemt het op tegen de Fransman Arthur Fils. En ook Zizou Bergs krijgt een Fransman aan de overkant van het veld, Hugo Humbert. En voor wie zin zou hebben in een lekker chocolade-eitje, als dat intussen niet gesmolten is natuurlijk, dan heb ik goed nieuws, want Milka gaat zijn paaseitjes weer beter vullen. Daar was rond Pasen commotie over, omdat de eitjes lege holtes hadden en kopers voelden zich opgelicht. De producent laat nu weten dat ze het fout hadden ingeschat, maar dat het dus opgelost zal worden. Vanmiddag veel zon en warm, temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Veel mensen denken dat volwassen worden, dat betekent dat je moet leren keuzes maken. Maar eigenlijk leer je vooral hoe vaak dat je ergens inrolt zonder dat echt te willen. Omdat je zomaar meegaat, omdat je niet wilt teleurstellen, of omdat je denkt, het zal wel meevallen. Totdat je daar zit natuurlijk, hè. In een situatie die totaal niet je ding is en dat je alleen nog maar kunt denken, allez, vooruit dan maar. Go with the flow. Hier is het verhaal van Nick.
1: Ik zou het met jullie graag een keer hebben over opera. Ja, geen paniek, ik ga niet zingen. Ik ben ook geen operakenner, absoluut niet. Als ik aan opera denk, dan denk ik aan van die indrukwekkende dames met zo'n vikinghoed aan, die dan heel de zaal bijeen schreeuwen. Maar als ik aan opera denk, denk ik ook vooral aan een hele typische geur. Ja. Ik heb een vriend die wel operakenner is, Erik. Die kan daar ongelooflijk gepassioneerd over vertellen. En ik luister en ik probeer een beetje mee te praten. Dat is een van mijn specialiteiten. En op een bepaald moment duwt hij mij een dvd in de handen van de componist Puccini. En het is een dvd van de opera Tosca. Ik weet niet of jullie die opera kennen, maar die gaat door, dat verhaal gaat door in Rome, in verschillende kerken. En die dvd is zo mega speciaal, want hij is opgenomen op de locaties van het libretto van Puccini. Dus op de juiste locaties. Dus in kerken. En de finale van die opera die gaat door op het dak van de Engelenburgt. En Tosca, de hoofdrolspeelster, die heeft nog een laatste emotionele aria met heel veel drama. En die stort zichzelf dan van Engelenburgt naar beneden. Heel, heel dramatisch. Ik weet dat van Wikipedia, want echt drie uur naar zo'n dvd kijken. Allee, ook ik heb mijn grenzen, dat lukte echt niet. Oké. Relaas zijn waar gebeurde verhalen. Ik moet toch een klein leugentje erbij zeggen. Ik heb die dvd teruggegeven aan Erik en ik heb gezegd, wauw, echt. Echt, ik weet niet hoe mooi, echt indrukwekkend, wauw. Ja, het heeft mij echt geraakt. Dan komt er karma. Hè. Dat is het begin geweest van een verhaal. Ja, dus Erik was onder de indruk. Ah ja, vond je dat goed? En zullen we een keer samen niet naar een opera gaan? Ja, zeker. Ik droom er echt al jaren van een keer naar Milaan te gaan, naar de Scala. En ik heb verschillende talenten, maar één talent heb ik niet en dat is nee zeggen. Dus een paar maanden later zijn wij in Milaan. Echt waar. Milaan is een mooie stad en ik dacht zo'n avond, dat gaat toch wel heel cool zijn. En dat moet heel cool zijn, want mijn vrouw had de tickets geboekt en die waren verschrikkelijk duur. Dat was schandalig. Ja, oh my god, wat een dure leugen is dat hier. Zwat. Wij stappen door Milaan. We genieten van de Duomo. We gaan door die prachtige galerie in onze mooiste kleren. Want als dat zo'n dure avond is, dan moet je echt wel mooie kleren aandoen. Dus ik in mijn Armani-kostuum. Nee, dat is niet waar. Maar echt het mooiste dat ik had van de H&M. En wij komen op dat prachtige plein van de Scala. En hoe moet je dat een beetje voorstellen? Links heb je die hele mooie neoclassicistische gevel van de Scala. En aan de andere kant heb je zo wat toeristenwinkeltjes en heel, heel, heel veel toeristen die geen tickets hebben. Hè? En die ook echt geen mooie kleren aan hebben en zo. En dan heb je ook de kassas. En wij lopen daar en ik had zo echt een neiging zo van met mijn ticket daar te zwaaien. Zo van, yes, wij hebben die wel. Mijn vrouw had zich daar ook heel goed in gelezen. We wisten echt naar welke opera dat we gingen. We gingen naar Turandot. Dat is de laatste opera van Puccini. Onvoltooid, maar met een paar ongelooflijk bekende arias. Dus ik was helemaal ingelezen ook. En we wisten ook hoe belangrijk dat die opera was. Weet je dat Milaan behoorlijk gebombardeerd geweest is na de Tweede Wereldoorlog? Het eerste gebouw dat ze terug in functie hebben hersteld was de Scala van Milaan. Het tweede gebouw was het ziekenhuis. Om u maar te zeggen hoe belangrijk dat opera voor de Milanezen is. Zwat. Wij stappen binnen in de Scala. En dat geeft wel een kick, omdat daar staan zo van die security... Nee, dat zijn de lakeien eigenlijk. Echt zo hele chique mensen die je verwelkomen met zo'n gouden medaille rond hun nek. En die lakeien komen naar ons toe. Ik ga vanaf nu over lakeien spreken, van die hebben een belangrijke rol in dit verhaal. Die kijken naar ons ticket. Ik had het moeten weten dat daar een kleine grimas was. En die zei, volg maar. En wij met z'n vieren, Erik was daar ook met zijn vrouw, wij met z'n vieren de trappen op... In de Scala, en we dachten, hé, met die tickets recht naar de parterre, niet. Eerste trappen op, de mooiste loges, niet. Nog een paar trappen op, tot aan de vijfde verdieping. Ja, daar hadden we onze tickets. En niet centraal, maar helemaal aan de rechterkant. Daar zijn hele, hele, hele kleine hokjes waar dat vier mensen in kunnen. En vier deuren gingen open. Met andere woorden, we zaten dan 3:30 in een ander hokje. Ja. Ja. Ik zag dat al helemaal niet zitten. Ik had gedacht, een romantische avond met mijn vrouw, niet. En dan kom je binnen in zo'n hokje, heel donker. En dan heb je daar vier plaatsen. Maar dus niet voor ons vier. Voor mij zitten twee mensen. De beste plaatsen. En die kunnen een klein beetje nog over de balustrade leunen en die kunnen nog een beetje van de zaal zien. En daarachter staan twee mottige krukken met een ijzeren constructie. En eigenlijk moet je dan als toeschouwer over die twee mensen die voor u zitten leunen om dan toch een minimum te zien. En wat zag ik? Ik zag een klein stukje van de orkestbak. Ik zag de parterre waar ik dacht dat ik ging zitten. En ik zag een eretribune. En in de eretribune zaten echt wel kleurrijke mensen. Ik herinner mij nog dat daar een man zat met een karo-pakje aan. Heel, heel indrukwekkend, met een wandelstok. Zo echt een dandy die eigenlijk uit die opera zou kunnen komen. En daarnaast een vrouw in een zijden jurk met zo opgestoken haar. Ongelooflijke, indrukwekkende verschijningen. Maar voor de rest zag ik niets. Ik was kwaad, want ach, dat was zoveel geld en zoveel moeite om daar te zijn. En ik zag niets. Maar dan kwam het ergste nog. Dan kwam echt het ergste. Ik leunde over die twee mensen die voor mij zaten. Ik hoop het dat het een moeder en haar zoon was, maar ik weet het niet. En ik leun boven die mensen en er ontstaat een walm. Een penetrante geur dat ik nog nooit meegemaakt heb. En ik moet liegen, ik heb wel zo'n geur meegemaakt. Ik heb ooit een keer zo twee bedorven kipfilets uit de frigo gehaald. Het was zomer. En ik heb die buiten in de restafval gelegd. En dan zo 3 dagen later nog gedacht, oh, er moet nog iets in die vuilbak. En dan doe je die zak weer open. Dat was de geur. Dat was echt de geur. Dat was weerzinwekkend. En toen begon mijn geduld helemaal weg te hebben. Van ik dacht van, kom aan, ik zie niks. Ik ruik veel. dit is zo duur. Hoe is dat nu toch mogelijk? Maar er kwam verlossing. De deur ging open, van de vierde persoon kwam binnen in de loge. En dat was echt waar een bloedschone Italiaanse dame. Echt een prachtige dame, bijna nog mooier dan mijn eigen vrouw. Maar echt een dame met stijl. Nu, ik zeg buongiorno, wat dat al niet goed is, want het was avond. En ik doe zo'n teken al direct, een soort reflex. Het is niet ik. Het is niet ik. Hey? En ik wijs naar onze... Ik denk dat de Russische mensen waren. Ik wijs naar hen. En zij, ik zie ook haar met haar ogen draaien van... Oh my god, dit is niet goed. En we hebben zo wat non-verbaal contact. We houden met beweging, nee? Op een bepaald moment vertrekt de Italiaanse schoonheid en doet teken naar mij van... Oké, dus ik mee. En wij gaan naar een van de lakeien. En zij begint daar zo in dat vurig Italiaans te gesticuleren dat dat niet kan. En weet ik allemaal. En ik ook meeknikken. Ja, dat kan niet. Die lakei gaat naar binnen in onze loge. En die komt 2 seconden later buiten en die zegt... Excuseer, ja, dat is echt niet te hard. Dat gaat niet. Hey. Nu, ondertussen, de tijd begon te dringen. Hey. De zaal zat vol. Dus wij worden naar buiten geleid. Over het plein van de Scala terug naar de kassa. En daar wordt weer van alles gediscussieerd. En ik moet wel zeggen, het feit dat ik in het gezelschap was van een Italiaanse niet onknappe dame, dat opende wel poorten. Hey? Want die man aan de kassa, die vol bewondering keek naar mijn gelegenheidspartner, die toverde 2 tickets uit zijn kassa en wij mochten weer naar binnen. En nu... U raadt nooit waar wij zaten. Ja. Inderdaad. Ik zat naast meneer met zijn caro-pakje aan. En wij kwamen een beetje later binnen met een privé-lakei. En ik had zowel de indruk dat iedereen dacht... Oei, dat moeten hele belangrijke mensen zijn die zo heel op het einde binnenkwamen. Dat is een beetje mijn eigen interpretatie. En dat is misschien ook al een beetje gegroeid door de jaren heen, die herinnering. Maar ik zie toch heel veel mensen met veel bewondering kijken naar mij en vooral naar mijn Italiaanse partner. En ik kijk zo in de zaal en ik zie ook op de eerste verdieping mensen bewonderend kijken. Op de tweede verdieping. En ook op de 5e verdieping... zie ik iemand dat ik vrij goed ken, zo kijken van... Wat is er hier aan de hand? Ja, ik zwaai een keer, zoals een echte vedette. Ja. En wij hebben daar een ongelooflijke mooie avond gehad. Ja, met prachtig zicht. Ik heb tot in de details de kostuums gezien, het decor. Dat is zo de verboden stad in Peking. Eh. Turandot gaat daarover. En in de pauze zoek ik mijn reisgezelschap op. En Erik, die al een hernie had, omdat hij 2 uur moest op een heel ongemakkelijke manier kijken naar een stukje van het decor, die vraagt, wat was dat, hoe komt dat? Dus ik leg heel het verhaal uit. Ik leg ook uit wat ik gezien had, want zij hadden niks gezien, gewoon niks. Als de pauze gedaan is, zegt Erik nog tegen mij... Ja, en nu de finale. Hey, Nessun Dorma begint nu na de pauze. Ah, ik zeg, oh, tof. Dus ik ga weer naar mijn plaats. Ik heb wel ook gevraagd, weliswaar tamelijk retorisch... Schat, wil je niet wisselen? Mijn molletje had dat ik door van... Ga je maar terug. Doe je maar gewichtig. En ik kom terug in de eretribune en ik zeg zo tegen mijn Italiaanse gelegenheidspartner... En nu Nessun Dorma. Hey. En zei, ah ja, ja, ja. En de caro-man aan de andere kant die merkt ook op... Ah, we hebben hier met een kenner te maken. Hey. Dus we installeren ons en inderdaad de klanken verschijnen... En na nog een uur, want dat duurt echt wel lang voor een opera, gaan de lichten aan, staande ovatie, behalve mijn dandy caro-man naast mij, die vond blijkbaar een of ander solist niet zo geweldig. Ik

Zeker vooral als ik de sifon een keer moet kuisen of zo, dan zou ik wel een keer durven. Pavarotti opleggen, absoluut. Dus ik heb nu echt wel een hele mooie relatie met opera opgebouwd. Ik dank u.

Dat was het verhaal van Nick over hoe een slechte plek toch soms nog een goede avond kan worden. Hebben we allemaal wel eens meegemaakt, denk ik. Het ging voor mij ook een beetje over dat typische menselijke talent om je zo in van die situaties te kunnen bluffen. Van die situaties waar je eigenlijk totaal niet in thuis hoort, ik vind dat zelf ook heel spannend. En op een bepaald moment merk je in één keer dat bijna iedereen zich daarin gebluft heeft. Allee, dat denk ik toch van opera, of die operazaal in Milaan toch, die avond. Bedankt om te luisteren. Tot binnenkort.

0: God is fried.
1: Goedenavond, welkom bij Urgent FM. Mijn naam is Olivier in een parallel muziekleven, Monsieur Zero. En elke laatste vrijdag van de maand verzorg ik een Sonar-uitzending voor Thank God It's Friday. En Sonar, die probeert om thematisch elke keer onderbelichte muziekevoluties aan de oppervlakte te brengen. En ja, de laatste maanden viel er mij iets op. Er kookt weer iets in de Balkans. Want een kleine 2 maanden geleden bracht Bohemian Badjars een nieuw album uit. En de Bohemian Badjars, dat is een band uit Hongarije met een zeer respectabele staat van dienst. En als muziekschattenjager word ik blij van 2 dingen. Ofwel nieuwe artiesten die verrassende, vernieuwende capriolen maken, maar ook steeds meer eigenlijk een groeiende appreciatie voor bands die jaar na jaar beter worden. Niet per se telkens warm water willen uitvinden, maar simpelweg vakmuzikanten zijn die goede muziek maken. En dat album van Bohemian Badjars stikt daarvan van goede muziek. En de opener van vanavond is de opener van dat album.

Bohemian Badgers met een nummer Hamu, de opener van het nieuwe album Akarkivia. En zij deden mij aan een ander opmerkelijk fenomeen denken, een andere klepper uit de Balkanregio Turkije deze keer. Altin Gün bracht een paar maanden voor het album van Bohemian Badgers Garip uit. En wel ja, ook daar draai ik het openingsnummer van.

Heerlijke blazers, dat was Electro de Taifa met een onuitspreekbare titel. Het is een project van DJ Stanboel uit Frankrijk en die combineert het traditionele Bosnische Sevdalinka met hedendaagse bass en electro. Eigenlijk een vrij klassieke vierkwartsmaat, four on the floor, die elektronische clubbeat die goed combineert met die gypsy brass blazers. En als we het toekoeren over vernieuwende muziek uit de Balkan hebben van pakweg de laatste 20 jaar, dan kunnen we niet om Chantel heen. Dat is een echte krokodil intussen, die eigenhandig 20 jaar geleden met de Bukovina Club compilaties het Balkanvuur aan de schenen van West-Europa legde en daarmee een hele clubscene veroverde, een nieuwe clubscene. But while the world did move forward, en dat zal later in de uitzending zeer duidelijk worden, met allerlei nieuwe ritmes die ook in Balkanmuziek zijn geslopen. Dit is een nieuwer nummer van Chantel. En ook dat is een voorbeeld van nieuwe ritmes die hij ook geïncorporeerd heeft in Balkanmuziek. En dat is Dub. En het nummer heet dan ook Binas in

Fanfare Chocarlia en Dunkelbund. Dunkelbund remix, nummer First Aid Klezmer. En ja, Fanfare Chocarlia, dat is een legende natuurlijk. 12-koppig zigeuner blaasorkest uit het afgelegen Romeinse dorpje Zeshe Prajni. En een wereldwijd fenomeen. Ze staan bekend als een van de snelste en meest virtueuze brassbands ter wereld. Hoewel dit nummer, natuurlijk ook omdat ik het gemixt heb met dub, een heel traag nummer is. En dan gaan we van Roemenië naar Armenië. Een band met een frontvrouw en een frontman. De Armeense zangeres Jacqueline Baghdasarian en de Franse multi-instrumentalist en trompetist Louis Thomas. En met de voorbije 3 uitzendingen weten jullie dat ik mijn hart verloren ben in de afro-muziek. Voor mij is dat de basis van alle dansmuziek. Maar kijk, deze uitzending is uitzonderlijk, want die gaat dus niet over afro-muziek, dacht ik. Want ja, toch een beetje, want dit nummer, het volgende nummer dat ik ga draaien, drijft eigenlijk op een maloya-ritme. Dat is de traditionele muziek van het eiland Réunion. En precies daarvan komt zo een heel lichtvoetige tropische kandans. Dit is Lada Niva met

Van lichtvoetigheid naar duisterheid. Dit was Hauk. Grensverleggende muziek uit Rusland. Letterlijk en figuurlijk. De band combineert het mythologische karakter van Slavische tradities met gitzwarte, moderne elektronica. Geen blazers dus deze keer. Deze band werkte eerder met polyfone, traditionele Slavische keelzang en Slavische snarinstrumenten. En huppla, we gaan terug naar Hongarije. De volgende band heet Belga, maar ze komen uit Budapest. En de titel van het nummer kan ik sowieso niet uitspreken, dus laat ik het hen zelf doen.

0: Yeah,
1: exactly.
0: I did this Pancho Balkanic Factory met Dupa Pandemia. En ja, het nummer daarvoor, dat heeft, daar zit toch wel een leuke anekdote achter. Dat is eigenlijk een van de meest legendarische, invloedrijke en ronduit absurde formaties uit de Hongaarse hiphopgeschiedenis. En die groepsnaam, Belga, dat betekent effectief Belg. En er is een beetje discussie over binnen de band waar die naam vandaan komt. De ene zegt dat ze in hun studententijd, toen de band werd opgericht, veel chocolade aten, vandaar de associatie met België. En een andere beweert dat het te maken heeft met een Belg die op bezoek was en toonde hoe ze letterlijk de laatste druppel uit een fles Hongaarse sterke drank konden persen. Hoe dan ook, Belga staat bekend om hun lijvige maatschappij, kritiek, vlijmscherpe satire, muzikale chameleonstijl. En ze paraderen werkelijk elk genre, van nationalistische volksmuziek, hardcore punk tot eurodance en gangster rap. En het volgende nummer, dat is een samenwerking tussen Rusland en Armenië. En zolang de Russen samenwerken met Armenen om muziek te maken en geen drones, mogen ze van mij op de radio.
2: Okay. Yeah.

Ja, dat sappige Duits, dat komt van Erwin en Edwin. En, maar het nummer daarvoor, dus waarmee ik het nummer dat je nu hoort heb gemixt, dus het tweede nummer van de voorbije mix, was Motion Trio. En dat is een Pools accordeon trio. En geen schande als je ze niet kent, maar ze zijn eigenlijk stiekem wereldberoemd. Ze worden door fans liefkozend de Trio Infernal genoemd. En ze treden op in de meest prestigieuze concertzalen ter wereld, zoals Carnegie Hall in New York. En dus het nummer dat je nu nog hoort op de achtergrond, Erwin en Edwin, dat is een Oostenrijks collectief uit Wenen, met die nog de titel van het nummer Wien. En in Wien neemt de Duitser Alex de raps voor zijn rekening. Hij vertelt het verhaal van een Duitse immigrant die zijn weg probeert te vinden in de Weense straten. Hij rapt over de lokale cultuur, het drinken van goedkope wijn op de Maria-Hilferstraße. Feesten in het museumskwartier, zwart rijden in de nachtbus en het proberen begrijpen van die Weense gemütlichkeit of gemoedelijkheid. En nu ga ik nog een mix maken van twee nummers. Het eerste is Mr. Liv, dat is een legendarische Amerikaanse underground rapper en producer uit Boston, samen met Brass Menageri, dat is aan zijn beurt een energiek balkanblaasorkest uit de San Francisco Bay Area. Dat is het eerste nummer en dat is eigenlijk een hedendaagse evolutie op de traditionele Romani-folklore. En dat mix ik dus met de Bulgaren van Kotarashki en de Rain Dogs. En de frontman daarvan is Nicola Gruev en zijn handelsmerk is Ethno Electronica. Hij reist of heeft gereisd door het Bulgaarse platteland om veldopnames te maken van dorpsmuzikanten en hij versmelt die met trip-hop, hip-hop en breakbeats. En het is een geluid waar ik heel erg van hou. Een organisch, melancholisch, diepgaand geluid dat heel ver afstaat van die standaard commerciële Balkanbeats die helaas in West-Europa en dus ook in België oververtegenwoordigd zijn. Maar dus eerst Mr. Liv en Brass Menageri met Burning Up.

0: En we gaan van Bulgarije naar Georgië. Het volgende nummer is Tamada. Dat is de artiestennaam van de Georgische singer, songwriter en producer Lasha Chappelle. Hij is een pionier in het samensmelten van diepe, hypnotiserende, elektronische muziek met eeuwenoude Georgische folk.
1: Sulit atares, ise mapares, chemi gulistvis, ronknes.

Ja, Sovjet Supreme is dit. Satirisch Frans hip-hop en punk duo. Dat ondertussen al dik 10 jaar heel wat festivals onveilig maakt. En de groep bestaat uit de muzikanten Ervan en Thomas Peterman, ook bekend van La Caravan Pass. En voor dit project transformeerden zij zichzelf in 2 knotsgekke alter ego's, Sylvester Stallone en John Lennon. Hun concept is puur muzikaal theater. Ze parodiëren de Koude Oorlog, de Sovjet-propaganda en communistische esthetiek, maar gebruiken dat decor tegelijkertijd om met een dikke knipoog felle kritiek te uiten op het moderne westerse consumentisme. En nog meer feest, want het volgende nummer begint niet voor niets met Hop Hop. Arkady Dumikyan is een razend populaire Armeense pop- en pop-volkszanger en het volgende nummer is samengemaakt met Tigran, een absolute legende binnen de Armeense feestmuziek, rabbies en popfolk. En dat is dan gemixt met splinternieuwe virale internettrend genaamd Slavic Funk. Exbor heet het, de band. En dat is dus een Oost-Europees folkproject. Samen met Trill Tape. En dat is dan weer een specialist in het produceren van genres zoals Balkan Aura en experimentele hip-hop beats. En die producer die staat erom bekend dat hij akoestische samples en etno-vocalen door een zware elektronische mangel haalt. Extreem vervormde lo-fi basslines, zogeheten cowbells en 808 bassen. En een agressief, hypnotiserend hip-hop ritme. Dat is het tweede nummer van de mix, maar eerst dus Hop Hop Givani met een zeer luchtige toets onversneden Armeense hitmuziek.

0: Dat was Shkodre Electronike, een Albanese band electro-pop-duo, opgericht in 2019. En dan wens ik jullie nog een warme avond en tot volgende maand.
1: FM. Goedenavond en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van FOMO. Ik weet zelf niet aan de hoeveelste we zitten ondertussen. Ik weet niet of jij dat weet, Ruben.
2: 34.
1: Aan aflevering 34. Het is vandaag bloedheet, maar het valt nog mee hier in de studio. Al weet ik dat dat niet heel lang zal duren, nee. Want ook hier wordt het zo meteen heet. En dat komt vooral, niet alleen de warmte, maar dat komt ook vooral door onze DJ vandaag, Lily Sue. Welkom bij FOMO.
2: Yes.
1: Wacht hoor.
2: Yes. En nu dan.
3: Dankjewel.
1: Lily, we gaan jou straks nog wat beter leren kennen, maar ik stel voor dat we jou gewoon gaan laten beginnen. Ben jij er klaar voor? Moet jij nog wat in orde brengen? Je bent er helemaal klaar voor. Toppie. Voilà, we gaan er gewoon aan beginnen en straks gaan we nog wat verder.
2: We kijken er naar uit en welkom terug, Elias.
1: Ja, dankjewel. Het was een tijdje geleden. Hè?
2: Ja,
1: maar ik ben heel blij om terug te zijn.
2: Ik ben ook blij om je terug te zien.
1: Verder, zometeen wat meer. Yes.

0: Ik zei het daarnet al, een kwartier geleden was dit hier nog een frisse studio. Maar dat konden we niet zomaar zo laten. DJ Lily Sue heeft de temperatuur hier met 10 graden warmer gemaakt. Eerst en vooral, hoe mogen we jou eigenlijk noemen? Is het Lily Sue of mag Lily ook?
1: Het is... Mijn naam is Lily, maar mijn volle naam op mijn identiteitskaart.
0: Wacht, ik ga je even helpen.
1: Oei. Sorry.
2: Dat is niet erg. Okay. Dat is niet een fout.
0: Ja.
1: Mijn naam is gewoon Lily, maar mijn ouders hebben mij Lily Sue genoemd, maar niemand zegt dat. Maar ik dacht, dat is een fantastische naam om als DJ-naam te gebruiken, dus okay. Daarom.
2: En wat gespeeld Gabber en Jumpstyle en zo?
1: Ja, hardcore.
2: Hardcore.
1: Ja.
2: Sorry, ik had verstaan Jumpstyle, maar ik ben ook niet
1: dat
2: helemaal...
1: Ook,
2: En hoe past die naam daar dan zo... Goed,
1: mijn naam, ik weet niet, ik wou niet zo een naam zoeken dat zo niet echt veel met mij te maken had of zo. Dus ik dacht gewoon, ja, ik ga mijn eigen naam gebruiken, omdat ik vind dat dat past.
0: Je hebt gelijk. Je hebt gelijk.
2: Zeker.
1: Maar het heeft niet echt een link met hardcore zelf of zo.
2: Alright, maar het is wel heel persoonlijk. Dus,
1: ja, hey,
2: klinkt altijd wel oprechter dan, of zo. Dan was het zo'n industriële naam of zo.
1: Ja, inderdaad.
2: Zeker, zeker. En vind je dan, had je bepaalde namen misschien in gedachten van, voordat je dacht van, het is toch Lily Sue geworden? Maar je naam is gewoon Lily, hè?
1: Of? Ja, mijn naam is gewoon Lily, geschreven hoe dat geschreven is. Maar, ik weet niet, waarschijnlijk heb ik wel een periode gehad dat ik zo'n techno-achtige naam zocht. Zo Lily in grote letters met zo'n rare einde of zo. Maar ik weet niet, dat paste gewoon niet bij mij of ik vond het gewoon niet.
2: Ja.
1: Dus ik dacht gewoon... Niemand noemt mij toch Lily Sue, ik ga dat gewoon een keer gebruiken. Dus,
0: het past ook bij jou, hoor.
1: Ah, wel. Ja. Dank u.
2: Ja. Zalig. Ja, zoals je weet, het is heel warm.
0: Heel warm.
2: Heel warm. Zijn er bepaalde evenementen dat je weet, trouwens, dat er afgelast zijn? Vrienden van u?
1: Defcon.
2: Defcon.
1: Dat is zo erg.
2: Ja.
1: Dat is zo erg.
2: In Nederland, ja.
1: Ja.
0: Voor de mensen die het niet kennen, wat is Defcon?
1: Defcon is het grootste hardcore feest van Nederland. En ik zou daar graag ook hebben gestaan, maar ik had niet echt een ticket of zo. Maar ik vind het gewoon jammer dat ze dat aflassen nadat ze al één dag hebben gedaan. Dan had ik gewoon liever dat ze zo alles hadden afgelast, want al die mensen waren daar nu net met hun tenten en zo.
2: Ja.
1: En ja, ik weet niet, ik vind dat een beetje jammer voor de mensen. Maar het is natuurlijk voor de veiligheid, maar dan konden ze evengoed die ene dag ook gewoon afschaffen.
2: Op voorhand dan?
1: Ja, omdat er komen echt mensen van alle fucking...
2: Ja.
1: Ik vind het een beetje jammer, maar het is gewoon voor veiligheid, dus ik snap het wel.
2: Ja, anders gaan mensen misschien dood of zo.
1: Ja.
2: Allee, dat is ook wel dark. Het past misschien bij muziek dat dark is, maar dood is
0: net een stap te ver. Ja,
1: inderdaad.
2: Niet te dark.
0: Had jij evenementen dat weekend?
2: Nee. Ik had niks gepland staan. Ik heb gelukkig niks geboekt van festivals of zo. Mm. Dus ik ben wel blij dat ik dat niet gedaan heb. Maar dat was ook niet omdat ik dacht dat het warm ging zijn of zo. Dus ik heb gewoon een chance gehad, denk ik.
0: Ja.
2: Jij?
0: Ik zelf niet, maar ik ging eigenlijk normaal dit weekend naar de Keizer Karel Cup gaan in de Blaarmeers. Dat is een heel groot voetbal, een gekend voetbal toernooi, mini-voetbaltoernooi.
2: Ja.
0: Mijn vrienden gingen daar spelen.
2: Ja.
0: Helaas is ook dat afgelast geweest.
2: Wel, kijk, beste luisteraar, als jij weet van bepaalde evenementen dat er afgelast zijn geweest rondom Gent of in Vlaanderen, we horen het graag, want dat is nieuws voor ons.
0: Ja,
2: Nili, wat gaat je het komende uur en een half nog draaien?
1: Verklap
2: je dat liever niet? Dat mag ook, hè? Als je het liever niet...
1: Nee, ik ben niet mysterieus of zo.
2: Okay.
1: Gewoon ik ga verder doen met 165 bpm totdat ik echt hoger wil, want ik vind het altijd leuk om te eindigen met sneller bpm, like 175 of zo. Maar ik ga rustig proberen doen voor jullie.
2: Okay. Ja. Kijk, voor mij mag het altijd iets steviger, hoe later dat wordt.
1: Ah, wel, ik ben ook van hetzelfde principe.
2: Okay.
1: Maar het is nog niet zo laat.
0: Nee.
2: Perfect. Ja, ik ga eerlijk zijn, voordat ik hier kwam, dacht ik van... Ja, hardcore kan veel zijn, snap je? Dus dat kan ook heel hard gaan naar terror of zo.
1: Nee.
2: Maar ik weet dat niet nu het geval niet gaat zijn. Ik heb u bezig gehoord en ik wist direct van, het klinkt nog zomers. Het is echt nog, nog nice voor de radio misschien.
1: Ik vind het altijd belangrijk om zo de sfeer in de mensen te houden. En een van mijn vriendinnen hier, dat is haar eerste keer ooit dat ze naar hardcore luistert. En ik zie ook dat zij dat leuk vindt. Dus ik weet niet, ik vind dat belangrijk. Ik vind dat niet leuk om muziek te spelen dat mensen niet leuk vinden of zo.
2: Ja. Maar we zien dat ook, dat iedereen het hier wel stevig leuk vindt. Dus we gaan er, zeg maar, reden
0: op. Je hebt inderdaad een entourage mee. Daar gaan we misschien het straks eens nog over hebben. veel evenementen zijn dus afgelast, maar op ons kan je altijd rekenen voor muziek dan toch. Lily, het is terug. Ah ja.
3: Dit is Urgent FM.

0: Yes, we zijn bijna halverwege de show. DJ Lily Sue zit al goed in de flow. We hebben via Instagram een paar berichtjes gekregen van de luisteraars. Mercy, 28 jaar, stuurt een foto dat ze op haar terras zit terwijl ze luistert naar FOMO. En ook Thomas, 26 jaar, zit samen met zijn vrienden gewoon in de tuin, niet te zot, te luisteren. En dan is er nog even kijken, wat was de naam? Davy, 38 jaar liever, die stuurt een foto. Live vanuit Copacabana, het festival natuurlijk. Ik was eigenlijk compleet vergeten dat het dit weekend was. Ik zou natuurlijk beter moeten weten als FOMO-host. Zijn jullie van plan om te gaan dit weekend?
1: Het is te warm.
0: Het is te warm?
1: Ja, ik ga.
0: Ja, maar het is s'avonds toch?
1: S'avonds zou ik wel nog gaan. Maar alleen als de zon echt onder is, dan misschien wel. Dan zou ik wel nog gaan.
0: Lily, iets voor jou?
2: Ik ga naar Paradise City.
0: Naar waar ga je?
2: Ik ga naar Paradise City.
0: Naar Paradise City, vertel, wat is dat?
2: Een festival in Vilvoorde, denk ik. Ja.
0: Wat is dat voor een soort muziek dat ze daar draaien?
2: Helemaal niet dit. Nee. Echt zo. Het is voor mijn beste vriendin dat ik ga gaan. Dus ik weet niet, het is zo bouncy-achtig, trancy.
0: Oké.
2: Ik weet niet, ja. Dus ja.
0: Je kijkt er naar uit wel.
2: Ja, ja, maar we moeten daar werken. Dus
0: ah, je moet er ook werken.
2: Allebei, ja, we moeten echt rare opdrachten doen en dan voor na die 4 uur mogen we gewoon feesten.
0: Voilà, dus genieten en nog eens geld verdienen.
2: Ah, wel, en gratis daar.
0: En gratis tickets. Lily, je bent al een uur aan het draaien. Hoe bevalt het je?
2: Leuk. Ik vind het altijd leuker op een zone, omdat dat zo uitdaging is of zo.
0: Ja.
2: En ik weet niet, die effecten, ik wil dat daar niet op gebruiken, dus dan doe ik gewoon mijn ding.
1: Je bedoelt op die mixer, hè?
2: Ja,
1: ik snap je wel. Ik kom er ook niet echt aan uit.
2: Dus, ah, wel, ja.
1: Maar we zijn wel benieuwd naar uw verhaal eigenlijk, Lily. Hoe ben je gestart met DJ?
2: Met hardcore of met draaien?
1: Gewoon, in het algemeen. Wanneer is het moment van, oké, ik begin eraan?
2: Mijn papa zei altijd dat ik dat moest doen als kind, omdat hij dat echt, die zit al heel zijn leven in de muziekindustrie en zo beachclubs, beachbars. Omdat mijn papa Turks is en die woonde heel zijn leven in Turkije. En die wou altijd dat ik iets deed met muziek. Dus heb ik dan, heeft mijn mama mij ingeschreven in de DJ-school in Gent, denk 3 jaar geleden.
0: Een DJ-school?
2: Ja, dat is aan de overkant.
0: Oh.
2: Ja. Ah, wel.
0: Amai.
1: Ik heb ook wel van DJ-scholen gehoord, maar wat is dat precies?
2: Je krijgt daar gewoon alle basisuitleg dat je moet hebben om te leren, om te draaien en ook veel over muziek zelf. En dan, snap je, al die dingen liggen daar en in het begin wil ik niet daar €2000 aan uitgeven, dus dan ga ik altijd naar daar en dan, ja, snap je, aldoende leert men. Dus dan heb ik het gewoon daar geleerd en nu heb ik het dit jaar ook thuis.
1: En hoe oud, mag ik vragen hoe oud dat je werd?
2: Heel jong. Wat denk je?
1: Nee, nu niet. Ik bedoel, toen je begon met DJ school.
2: Echt 13 of zo.
1: Ah, okay.
0: Maar nu ben ik wel ook benieuwd hoe oud je bent natuurlijk. Ja. Hè? Want je zegt dat je heel jong bent.
2: Ah, wel, ja, ik ben heel jong.
0: Vertel eens.
2: Ik ben 16.
0: Nee.
2: Jawel.
0: Dat is niet waar.
2: Jawel.
0: Ruben, wist jij dit?
1: Ik had geen idee, maar I don't judge.
2: Yeah.
0: Nee, zeker niet. Maar je ziet er wel volwassener uit dan
2: 16. Weet, dat zegt iedereen. Maar het is echt een beetje een nadeel, hè. Maar,
0: dat gaat een voordeel worden binnen enkele jaren.
2: Ik weet het, maar nu is het even stom. Dat is moeilijk om mee om te gaan in de Gent scene, zeg maar.
0: Ja, want hoe doe je dat dan? In sommige clubs of op sommige plekken mag je eigenlijk nog niet binnen?
2: Ja. Yeah.
0: Hoe gebeurt dat?
2: Ja, omdat ik er ouder uitzie, mag ik wel binnen. En omdat ik ook, ik heb geen vrienden of zo van 16 jaar, dus die, ik weet niet, ik mag goed binnen.
0: Je fixt dat.
1: Ja.
2: Zeker. Maar het is niet dat ik probeer of zo, dat gaat gewoon. In Gent is dat niet zo moeilijk of zo.
1: Je hebt een naam gecreëerd gewoon.
2: Ja, ik weet niet, ik heb mijn best gedaan of zo. Maar ja, in het begin moet je daar zo'n beetje over liegen, totdat je gewoon altijd naar binnen mag.
0: Fake it till you make it.
2: Ja, oké, voilà.
1: dus naar je DJ school, je zit intussen resident bij War Radio in Antwerpen. Dus hoe zijn je daar dan terecht geraakt sinds die DJ school?
2: Goeie vraag. Ik denk een vriend.
1: Dat is vaag allemaal.
2: Ja, een vriend van mij van Antwerpen, die was daar zo de boeker of zo, die zo soms een keer mensen zocht en ik was zo net gestart of zo en ik kon het echt nog niet, zeker niet op zo'n grote decks. En dan heb ik daar, denk ik, mijn eerste echte setje gedaan op zo'n decks. En dan ben ik vijf jaar later of zo was ik resident geworden.
1: Ja.
2: En ik weet niet,
1: hoort je dat eigenlijk, resident daar?
2: Wat blieft?
1: Hebben ze u dat gevraagd? Van, oh, zou je dat niet inzetten?
2: Ja, ze hebben allemaal mensen gevraagd die soms een keer regelmatig kwamen. Hebben ze gevraagd aan hun voor een setje te komen draaien. Ja. En dan hebben ze zo'n groep aangemaakt met mensen voor president te zijn.
1: Dan heb ik wel echt nog een controversiële vraag.
0: Ja. Pas op met wat je nu gaat antwoorden.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Dus, het verschil tussen de... pas op wat je zeggen. Nee, ik zoek dat.
2: Oké.
1: Het verschil tussen de Antwerpse nightlife en de Gentse nightlife. Is die echt anders? Zijn er grote verschillen tussen?
2: Oké.
0: Nee. Maar je mag voluit spreken, hoor. Wees niet terughoudend.
2: Ik vind, omdat ik hier ben opgegroeid, dat ik vind het hier veel leuker. En ik vind de mensen op de feestjes zelf hier in Gent veel meer open. En die gaan sneller met u een gesprek voeren of zo. Ook moest ik beginnen over mijn leeftijd in Antwerpen. Het was daar, dat ging niet gebeuren. Maar zodra je zo mensen echt goed leert kennen van Antwerpen, zijn dat ook allemaal schatjes. Maar ze hebben gewoon zo een eerste indruk dat ik altijd ben van, waarom zijn ze zo gemeen of zo? Maar daarna niet meer. En hun feestjes, ze doen dat echt goed, maar ik weet dat ook van zo mijn vrienden in Antwerpen of zo, dat het veel moeilijker is om feestjes te organiseren in Antwerpen. En dat Gent gewoon de perfecte stad daarvoor is. Ja. Dus er zijn ook veel meer feestjes in Gent. Allee, veel meer collectieven, veel meer feestjes die dat ook makkelijker kunnen doen bij venues en en in Antwerpen is het gewoon moeilijker.
1: Zijn we dan artistieker dan Antwerpenaar?
2: Mm. Artistieker? Ik vind van wel.
1: Oké.
2: Ik vind Gent een hele artistieke stad.
1: Ik ben altijd biased naar Gent, dus ik hoor dat graag.
2: Ah, wel, zijn. Ja, ik ook.
1: Ja. Alright. Straks gaan we ook nog eens bellen met Paco. Want ook hij staat momenteel op Copacabana. Die gaat spieten. Ook het set draaien, had ik gehoord. Dus we gaan eens checken hoe de sfeer daar is. En in tussentijd, Lily Sue, the floor is yours.
3: Dit is Urgent FM.

0: Phew. Half tien en nog steeds 30 graden. Betekent maar één ding, we blijven gewoon buiten deze nacht. We outside. En al zeker als je vanavond naar Copacabana gaat. Het festival is al jaren een ding hier in Gent. Zijn jullie eigenlijk ooit al eens geweest?
1: Ik ben vorig jaar geweest. Ah. Maar ik denk dat zij ook wel, dat Lily Sue ook wel alles langs geweest is.
2: Ik ben ook heel veel geweest.
0: Heel veel? Wat wil dat zeggen?
2: Ik ben nu al 3 jaar of zo niet geweest, maar daarvoor was ik daar echt standaard elk jaar. Ik denk iedereen van Gent. Of ja, iedereen die in Gent woont.
0: Ja.
1: Het is ook zoiets dat overdag kan en dat gaat dan over naar de nacht. Dat is wel leuk.
2: Inderdaad. En blijkbaar is dat niet meer gratis. Dus ik wil daar ook niet meer naartoe.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Het is niet meer gratis. Ik heb het daarnet opgezocht. De prijzen zijn wel heel schappelijk. Het valt wel nog mee.
1: Maar dan hebben we wel nog vragen. En daar, ja, dat is geen probleem. Daar hebben we reporters voor.
0: Zeker.
1: En Paco zit daar nu. We gaan hem er even bij halen. Goedenavond, Paco.
3: Zijn we live? Horen jullie mee?
1: Ja, we horen nu.
3: Hallo. Goedenavond, Urgent. Goedenavond, Fomo. Hoe is het daar?
1: Warm, hier in de studio. En niet enkel door de temperatuur, maar ook de muziek.
3: Ja, hier heet.
1: Ja.
3: Dat is vooral door de muziek en de sfeer hier. Het is echt wijs.
1: Ja, wijs de sfeer. Wat voor muziek is daar? Het is nogal eclectisch? Of?
3: Een beetje van alles. Het zijn allemaal verschillende DJ's. We zijn gestart met Baye Funk. En dan zijn we op zoek gegaan naar oude classics met wat meer retro, wat meer house, progressive.
1: Ja.
3: Van trance tot zelf een beetje techno. Ook wat Latin. Het komt allemaal aan bod.
1: Oké, zalig. En wat doe je daar zelf? Zet je een DJ of festivalganger of nog iets anders?
3: Eerst en vooral genieten van de sfeer. Ah. En een beetje van beiden. Hè. Je zult ons waarschijnlijk wel kennen van Opendex. Dat is ook.
1: En waar is Opendex weer?
3: Gekoppeld aan Urgent, waar we elke dinsdag ook een show cureren.
1: Ja.
3: En we hebben een call-out gedaan naar verschillende artiesten binnen en buiten Gent. Met de vraag om hun inzendingen door te sturen en te zien of dat een match kan zijn voor dit. En tot dusver ben ik echt wel blij met wat er gecureerd is.
1: Ja.
3: En ook een dikke merci aan iedereen die een inzending heeft gedaan. Want ik heb heel veel nieuwe mooie muziek leren kennen, ik zal het zo zeggen.
1: Zalig, zalig. En dus je zou wel zeggen dat dat anders is dan vorige jaren op Copacabana, ook met Opendex?
3: Het enige verschil vooral is dat het een jaar later is en dat het wel iets warmer is dan vorig jaar, als ik me goed herinner.
1: Ja.
3: Maar ik heb hier ook nog iemand die ik nu net zie passeren. Ik ga even iemand voorstellen. Ik denk dat hij je veel meer kan vertellen over Copacabana. Klein secondje, hè.
0: Oh, we zijn heel benieuwd wie je ons gaat brengen.
3: Ze zijn live aan het uitzenden, dus geen FOMO. En ze hebben misschien kort zo een aantal vragen. Als je het ziet zitten, dan tussen minuutjes, hè. Want,
0: dit is live, dames en heren. Besef
3: het. Ja, oké, hoor je mij? Ruben?
0: Yes.
3: Ik heb hier iemand die zichzelf kort gaat voorstellen en waar je echt wel rond Copa een aantal vragen kunt stellen ook. Is het goed? Geef ik even door?
1: Ja, geef maar door.
4: Hallo.
1: Hoe heet jij?
4: Ik ben... wacht even. Juist was. Hallo, ik ben Joachim.
1: Dag Joachim.
4: Een van de organisatoren.
1: Ah, amai. Dat is fantastisch. Dank u wel om ons te woord te staan, Joachim. Het is hier Urgent FM.
4: Ja.
1: Hoi. Zeg, wij bellen even in voor de luisteraars. Zijn er bepaalde verschillen sinds vorig jaar van de Copacabana dit jaar? Met dit jaar bedoel ik.
4: Een heel groot verschil. Het is 10 graden warmer dan vorig jaar.
1: Dat zegt iedereen, ja.
4: En daarnaast is het voor het eerst een beetje een betalend festival of zo, maar nog altijd heel democratisch, denk ik. En door de nieuwe omstandigheid is het een beetje kleiner dan hetgeen wat we in het verleden gedaan hebben, maar daarom niet te fijn, denk ik.
1: Oké. Dus minder kwantiteit, meer kwaliteit, versta ik.
4: We hebben ons best gedaan. We waren nog veel meer van plan, maar de hitte heeft de opbouw echt loodzwaar gemaakt. De mensen, het ploegje dat al hier gedaan heeft, die zijn echt niet normaal. Dus,
1: zalig.
4: Kijk, ik heb een beetje een zonneslag, denk ik, van de hitte. Kijk, ik ben blij dat we er zijn.
1: Oké, dan misschien een belangrijke vraag voor sommigen. Hoe duur is het om nu naar Copacabana te gaan?
4: Hoe duur? Dat is een verkeerde vraag.
1: Sorry, hoe goedkoop? Hoe goedkoop is het?
4: In het beste jaar komen we gratis binnen. Tussen 16 en 26 is het 8 euro. En voor plus 26 jaar vragen we 15 euro. Op vrijdag en zaterdag. En op zondag is het gewoon pay what you want or what you can. Ja, gewoon een vrije bijdrage. De mensen die ook vrijdag of zaterdag geweest zijn en een bandje nog hebben, die mogen zondag ook gewoon binnen. Dus,
0: dat zijn heel schappelijke prijzen.
1: En
4: dat denk ik ook wel.
1: Elias, mag ik nog één vraag stellen?
0: Ja.
1: Oké, dank u. Hoe gaan jullie om met de hitte daar?
4: Ja, kijk, we zijn allemaal zelf teams heel diep moeten gaan. We hebben extra koelingen moeten plaatsen om de drank een beetje fris te krijgen. De temperaturen zijn echt wel heel uitzonderlijk. Ja. Nu is het oké, nu is de zon weg. Maar vanmorgen en overmorgen gaan we wel wat dingen met water doen en zo.
1: Ja. Er wordt wel water uitgedeeld en zo. Er wordt wel water uitgedeeld en zo.
0: Of kraantjes of zo.
1: Of, ja.
4: En het water is aan een heel, heel goedkope prijs.
0: Ah.
4: En het water, doordat wij heel ver in het park zitten, is het een beetje moeilijk om echt kraantjeswater, drinkwater te voorzien. Maar we bieden het eigenlijk bijna gratis aan.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Oké. Okay. Dankjewel, Joachim, organisator van Copacabana.
0: En ook dankjewel aan onze reporter voor
1: Paco. Paco. Dankjewel, voor Paco, als het er nog is. Dankjewel, Joachim en Paco.
0: Copacabana, nog een heel weekend lang in de Rozenbroekenpark in Gent natuurlijk. Ik heb daar net nog eens gecheckt, er zijn gewoon nog tickets te vinden via de website. En intussen kan je gewoon hier blijven luisteren naar Urgent, naar de beats van Lily Sue.
5: Dit is Urgent FM.

0: 5 voor 10 ondertussen. Het zit er dus bijna op voor deze week. Zometeen krijg je zoals altijd nog Break City te horen met Arkanoid, Ekbamiasi, Castor W, Back-to-Back, Foxtrot en Straatslaper. Meer dan genoeg talent om je avond verder te zetten. Lily Sue, ik vond het heel leuk om jou hier te hebben vandaag. Ik hoop dat je het ook leuk vond.
1: Zeker. Zeker hij was.
0: We hopen je hier snel nog eens te mogen ontvangen.
1: Yes.
2: Yes, en volgende week zijn we gewoon terug. En tot dan kunt je al onze afleveringen checken op YouTube via het kanaal FOMO Station. Dus gewoon op YouTube opzoeken of op fomostation.be. Fijne avond en fijn weekend allemaal. En bedankt aan iedereen die er was.
0: Ciao. Dag.
1: Doei. Dit is Urgent FM. Bye.

0: Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Break City.
3: Break City. Break City.
4: All right. Beste luisteraars, vanavond is het weer Break City. Ik weet niet waarom dat mijn microfoon gelijk niet 100% doorkomt. Maar hopelijk komt hij wel gewoon door voor jullie. Swat. Vanavond hebben we Excellent Takeover, 4 uur.
5: Nee.
4: samen met Ekbam Yassi, Arkanoid, Foxtrot, Back to Back, Caster W. And to close the night, we have Straatslaper Jotte. So what can you expect? Lots of assets and some more weird bass stuff from you, Jimmy?
6: One for a wobble.
4: All right. Looking forward to it. Now, you're here in Belgium and you're also playing some parties, I've heard. Tomorrow in Oostende, you're playing a party. Wait a minute.
6: You played that party?
4: Yeah.
6: You go.
5: I'll be there.
4: Yes.
6: Be yourself.
4: Dus voor iedereen, morgen in Oostende in te pakken is Martienplein 4 in Oostende. Vanaf 10 uur is er daar een feestje te doen met Ekbam Yassi en Foxtrot, hoe set gaan spelen. En DJ Spruzzlewater heb ik gehoord ook. En dan de zondag 28 juli in de middag in Duinkerke is er ook een feestje. Dus ja, moest je er de hoestingen hebben, daar is er dingen te doen.
6: Niet onderstaan, hè?
4: Ja, dan ondertussen zijn we weer bezig met de technical difficulties op te lossen, als altijd. Ik hoop dat hier alles doorkomt voor jullie. Dus weer geputst. Zwat. Ja, voor de rest gaan we niet meer te veel praten. Het is 4 uur vanavond. Tot 2 uur s'nachts. Waar we gaan kijken, we gaan er subiet aan beginnen. Eerst gaan we Arkanoid spelen. Dan Ekbam Yassi. Dan Foxtrot en Caster W back-to-back. En dan om te eindigen is Straatslaper, dus we gaan niet meer te veel zeven. We gaan de muziek laten praten. Break City, only for you.

0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We zijn nu naar het laatste nummer aan het luisteren van de Foxtrot en Koster W back-to-back. Sbiet straatslaper nog een uurtje spelen. Yes, ik hoop dat je ervan genoten hebt. We eindigen met een schijfje van MIPD. Van eigen bodem, van Gent dus. Dus enjoy.
1: Brain City.

sens au but. Par le feu.

0: Oh yeah. We zijn de laatste vijf minuten aangebroken. Nog vijf minuutjes straatslappers aan de dek. Ja, we hebben een goede avond gehad. Ik heb me goed geamuseerd. Thanks you guys for coming out. Yes.
1: No party, no Scotland.
0: There is party, no Scotland. They're playing tomorrow in Oostende and the day after in Dunkirk, so check it out. Alright, Break City will be here next week. So we'll see you next week. Enjoy!
2: Break City!